Hiyo utulinda, tusiofie, tusiofie hata kidogo. Aha, oh my. Sema tusiofie pampano la kiroho.